0: Die warmte van ware vriendschap, die liefde wat harte aan mekaar verbind, is een voorsmaak van die vrede van die hemel. Ek is Llewellyn April, hartelijk goeiemorgen. Sabbat 22 Augustus 2026, Carpe Diem, baie dankie vir die getrouwe dienst, dag na dag vir die Heere. Dit gaan baie beslis nie ongesiens voorbij nie. Die Heere seën u een en elkeen wat deel uitmaak van hierdie kostbare bediening. Die frequenties waar u die stem in die Paradise Eden FM kan bereik, is 93.8 langs die kus, die Karoo is 103.6, Jezekwa is 87.8, Kanaland 97.9, en dan is na Plut omgeving is 99.7 en Uniondale is 98.1 en www.edenfm.co.za vir ons wereldwye inluisteraars. U het reg gehoor, geliefdes, dit is Eden FM en u luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan u een en elkeen in ons prachtige opvangsgebied hierdie naweek. Deere sien ook vir u. Dennis Koning en broer Dusey Ambraal is hier saam met my in die atelier. Om versterk te word met nuwe krag is hier die WhatsApplyn vir u gebedsversoeke daargestel. 060-505-2693. Vanoggend se skriflesing kom uit Markus hoofstuk 5 verse 22 deur 24 met die titel Stop die begrafnis. Vir die Here om te seën, het ons sy leiding nou op hierdie oomblik nodig, so buig u hoofde nou saam met ons, en bid dan met ons. Kom ons bid saam.
1: Loving Father in heaven, once again we want to say thank you for this beautiful Sabbath morning. A day that you have set aside where we can come aside and worship thee in spirit and in truth. A day where we can lift our hearts and bring our prayer requests before your throne, knowing that thou art a God of love. Thank you for your word and thank you for each one of our listeners. We pray this morning that the word as it comes from to them directly from the Bible, that they will take courage, they will take hope, and they will hold on to the promises that God is able to do far more than what we can even think or ask. And as the prayer requests come before your throne today, as the word is spoken today, may each one of our listeners be blessed and find courage to know that we serve a God that cares for each one of us. Hear our prayers as we give you thanks this morning. In Jesus' name, amen.

0: solid as a rock van Ashford en Simpson. Da, kom ons kyk of die mense lekker tegekom het met die antwoordjies van hierdie ene, wie hierdie enetjie vir ons gegee het, heel eerste daar uit die blokke, en onthou vandag, in die Bybel vasvraag, gaan dit vinnigste hande eerste wees, wat gaan wees, die eerste drie, wat vinnig lekker deurkom met die antwoorde, maar dis later al 10 in die program. Good morning, Lady Von B, that is Verna Vals, Dr. H, wat die heel eerste daar recht deurgekom het, kort op Dr. H se hake, Carly, let's hear.
1: Lavinia More, dit is Verna Vals.
0: Daar sê, laat ek...
1: Lavinia More, dit is Verna Vals.
0: Daar sê, mens kan sien wie het saam met ons groot geword. More, more, sê hierdie eniekie is Verna Vals. Telefoonnommerkie wat eindig in 9476. Ons kyk gewoon nog eniekie daar.
2: More Lavinia, dis Verna Vels.
0: Das.
2: Winnie van Nysna.
0: Alipat, more more Nysna se mense. Dan is hoe Mosselbaai is in die huis. Emile Wessel from Mosselbaai also says it's Verna Vels. En ek gaan nou haar hele volle naam vir u gee. Good morning Lavinia Boete, dankie aan Carpe Diem van Sister Debbie en Pastor Malcolm en Prediker. Daai tyd hoe slaap ek nog lekker, nee? Toe hulle aan die beet is. Verna Vels, daar is die antwoord wat ook lekker daar deurkom. Then old, goeiemôre juffrou Boeta, ek maar gereed om te vertrek na college kollegas se begrafnis sterkte met die program en by wil vraag kompetisie geseënde dag vir u dankbaar. Oeps, daar sien ek. En dan nog antwoordjie daar Winna Vals wat daar lekker deur kom. Nou ja, toe, kom ons hardloop gou winkels toe en dan kom ons terug met u se verjaardag versoeke. Luister, luister as u moet mooi luister. Onthou vandag 9:30, I'm going to give away ek kan 3 bottles lekker Saint wyne, twee rooi wyne en 1 rosé van die Saint wyne wat ek gaan weer gee in daardie kompetisie. En dit gaan alles oor Bybelse vroue. So u moet die Bybelvroue goed ken en wie wat gedoen het in die Bybel op 'n sekere stadium. Maar nou eers, kom, ons hardloop dat ons by die winkel uitkom en dan kan terugkom met u se verjaardag versoeke.
3: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.

More Lady van B. Ek wil net sê, meneer Mone Pietersen moet baie lekker verjaar en meneer Steven Smart ook gee hulle Psalm 23 met baie seëninge. Goeie gesondheid, vreugde, vrede en hulle moet hulle verjaardag geniet. Kom van Auntie Monica Botha van Nysna met baie liefde.

0: hierdie enetjie, ons kyk of hy gou gaan aflaai. Hoe maak net seker, as hierdie voice note deesdae luister self daarna, kyk of, want ek speel nou voice note, maar hier is geen klank wat deur, het ook, miskien moet ook eers so maak, nee. Daar is hy. Ah, nee, daar is nog steeds gebeur daar niks by daar die voice note nie. Ons beweeg aan na die volgende enetjie toe.
1: Hartelike goeiemorgen, Lavinia, vertrouw het gaan goed. Lavinia, dan wil ek ook net vanochtend baie geluk sê daar aan ons stasiebestuurder, meneer Monay Pietersen. Baie geluk met u verjaarsdag, meneer, goedheid en guns en baie gesonde jare op die nieuwe levensjaar. En ook daarvoor om Davie, maar Sarah se man, baie geluk ook op u verjaarsdag oom. En mag Abba Vader jylle nog vele jare uitspaar, baie liefde van Zaak Windvogel goed gaan en veilig wees.
0: Daar sy, en die volgende enekie, hierdie enekie as is a Bee Gees, lekker vindig enekie, speciaal vir Steven Swart. Nee.

0: plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Inderdaad, te plezier om te luister. Ons kyk of ons die laaste boodskapies kan inkry voor prep
2: time. Hartelike goeiemôre, Lavinia. Vertrou het gaan goed. Lavinia, dan wil ek ook net vanoggend baie geluk sê daar aan ons stasiebestuurder, meneer Mona Pietersen. Baie geluk met u verjaarsdag, meneer. Goedheid en guns en baie gesonde jare op die nuwe lewensjaar. En ook daarvoor om Davie, maar Sarah

sê luisteraars, in hierdie, ek het nou vir jou lekker gospel enetjie saamgebring, en dit is Sela, wat is Sela, en ek dink, ja, maar jy kan, die tweede deel van hierdie liedjie is, I need thee, every hour, I need thee, ne? Dan sê, kan ek net gooi hierdie laatste boodskap, verjaardag boodskap, indruk voor ons oorgaan na daar die gospel liedjie. Goeiemorgen, Levin, jy wil net, my man Pieter Buys, wat morgen verjaar voorspoed, op sy verjaardag, wat morgen is, goedheid en guns, goeie gezondheid, God sterkte, daar sê. There you go, en dis Sabina Buys uit, ek weet nou nie wat hier staan, seker Mossel Bay, ne, ek is nou nie 100% seker, wat hier staan in hierdie boodskapie. Hier is vir oggend se gospel eenetjie, geniet hom.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
2: City. Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Welkom terug, luisteraar. Ons begin onmiddellik met hierdie keuses. Daar zijn vandag vir hierdie ding nou weer nie soek waar ek wil hê, moet soek nie. So ja, en die tyd nou 13 minute oor die uur van 9 en hierdie keuse ek sien iemand het aangevra vir Stuck on You van 3T. Gelukkig het ek vir 3T hierso in die lys. I've got it. En dan is hy ook Jungkook en Jimin's We Don't Talk Anymore en dit is in 'n foutjie. In een ander foutje, maar ek en dit wil nog net nie uitkom hier, in elk geval, kom ons speel die MP3 weergawe wat hier is, en dan nou later gaan ek net so bykie vir een bykie history gee van die rugby unie en apartheid van hoe dit dan nou gekom het, dat Suid-Afrikaners dan nou uiteindelik dan nou toe van die, dat ons nog tot vandag toe Suid-Afrikaners het wat New Zealanders support, nee, die New Zealand rugby

Hij zei, dankie Michelle, die volgende keer wat zij voor ons gaan zingen is a Valerie. So ja, man, I feel like a woman. Dit is nogals een vrouwenmaand. So ja, nee, happy women's man voor al ons dames. Valerie.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Jouw nieuwe wereld.
0: Blij altijd een gelukkig.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084. Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
5: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activate.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: kunt, jij draagt dan nog een lint. Ik is een korrelkop, jij zal maar voor mij moet hop. Zal ik of zal ik niet, je skijtje toe feikie. Ik kan toch niet zo blij, te lekker om te vrij. Laat staan toch netjes tijdig, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch netjes tijdig, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net je stuurtigheid, je zoekt naar moeilijkheid.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wijk en Monnie Pietersen. Vanavond is het weer onze aand wat ons moet aanbied, die Fijn Trap program. Lieve luisteraars, baie dankie dat jy altyd so gewillig is om ons toe te laat in julle huise en dat ons met mekaar kan gesels oor die inheemse geskiedenis van die eerste inheemse mense. En vanaand wil ons so 'n bietjie praat oor kruie en kruie geneesers. En dan gaan ons ook, ek sal elke keer aankondig wat ons gaan, waaroor ons gaan praat, want weet jy wat, Jurika is nou terug vanaand om hierdie program aan te bied. So, liewe luisteraars van Eden FM, jy kan maar rustig sit in die sitplekke daar by die huise, en dan moet jy mooi luister wat ons gaan praat, want jy ken ook kruie geneesers in die onmiddellike omgeving. En jy sal achterkom die program sal vir jy lei om te kyk na die soortgelyke dinge wat in jy omgeving aangegaan het. So as ons praat van kruie en kruie geneesers, dan weet jy, daar was sulke mense by julle, ons kan saam praat daar oor. Maar kom ons breek van musiek en dan praat ons verder. Baie dankie.

0: Ja, nee, John, ik kijk, daar zit zeker in muziek wat hij opvat. Kijk wat ze om bij. Mannen, jullie laat me denken aan Bochel en Piet Magie van die Pics. Als ze op een lader te komen, moet ik altijd bij wees.
1: En dan, hij praat van collega.
0: Ja, nee. En dan heb ik nog eentje gezien daar zo van Jolandi, wat ze jullie vat me nou terug naar de Rio Hotel toe. Daar in Jalsies. Goeienavond, om Pet en om Johnny. Welkom in my en Gerrit's huis in Nant. My liefde, Gerrit, my liefde, so sê Rada.
1: Paritam, goeienavond.
2: Goeienavond, om Johnny, dat is hier, Lintie.
1: Is waar jou, Lintie?
2: Ek wil net dankbaar wees vir die sister by die hospitaal, want my klinkend goed behandel het, sister. Geland. Dit is baie dankbaar vir. Ek sê vir, as hy my leiter is, sê sy leiter Eden, hy pastoor was om my met bid, maar nogthans, hy is my gebid, maar ek wil net waar sê, dank u my kind die hospitaal, wat jy verzorg het, en baie dank u vir die program, en sê dit vir die mense, wat aan my soek, ek is op die lach. Goodbye!
1: Ah, sê baie, baie, baie dankie, Lintie.
0: Ja, dan sê, ons kan nie verslaap die vierde nie, asseblief. Sit dan maar op die stoep by Cornwall Summit. Weet jy, wat gebeur die vierde?
1: Is die dans?
0: Is het nie op die vijfde nie, John?
1: Ek is 100% zeker.
0: Neef, Pet, nie planetary nie. Poei ga jou nie dinsdag aan laat inkom sonder ID nie. Aha, goeienavond om Pet en om Johnny, luister lekker na julle. Daarnaand Pet en Johnny, dat is glad nie lekker om te verslaap nie, jy skrik so groot. Ek kan nie opspring nie, lam geskrik, alles is onmiddellik dier mekaar. Hi PNJ, dit is sleg as jy sondag aan rus en jy raak in die slaap. Skrik wakker, dit is maandagochtend, spring op, maak jou gauw klaar, draf op klimplek toe. Jou werkscollega vraag, gaan wat? Ga dagskof toe. Dank, hoe voel jy? Johnny, jy nou ook so'n soortgelijke
1: ja.
0: Voorval gehad?
1: Nie? Ek het daar jong op een zondagmiddag aan boer in die straat toe vriendelijk om sê, maar jy kom terug, kom slaap verder. Toen hy me nog een dit gevang.
0: En ek ken nou Johnny destijds, ek het nog seker school gegaan, die tijd, nou, dit was vir my altijd so interessant, dat die groot mense gaan slaap op een zondagmiddag. Nou, jy weet mos nou, daar is nou jou rondstaan, jare, en dies meer, en ook nog moeg van die zaterdag aan, en ek leed op die bed na eten op een zondag, en ek raak aan die slaap. Toen ek so hier 6 uur se kant wakker skrik, toen die familie mos nou al gekom, dis nie somig.
1: Jy moet nie die tijd wakker skrik.
0: Nee,
1: moet nie 6 uur wakker. Nee, kijk maar, skrik ieder 7 uur wakker, yes. Of skrik 5 uur wakker. Ja. Nie 6 uur.
0: Yes. Kijk, toen die familie was nou al aangekomen, en als ek met die gepraat het, die familie mee wakker gemaakt, ek staan op, en dan kijk maar, hoe komen ze die mensen zo vroeg en hier zo.
1: Mm.
0: En toen ek nou inkom in die sitkamer, morgen,
1: morning.
0: Toen was ek nou alweer van plan om my klaar te maken voor die dag. Nee?
1: Want jy kijk je horlosie.
0: Ek kijk je horlosie. Zo ja, nee, dit is verskrikkelijk.
3: Ja, nee, Pet en Johnny, die oor is by die radio, maar ek het net, was net vir oomlik gauw weg van die radio af. Ek het Lindy's stem gehoord, toe ek nou weer inkom hier by die potjie en alles. Lindy, ek luister vir jou, Lindy, wat ek maak, want ek wil jou uitsoort met die airtime, Lindy. Maar jy kom aan mekaar dier, jy sê jy het die airtime, maar jy kom aan mekaar dier. Maar ek wil jou nog verder help, Lindy.
0: Naand, Pien, jy om te verslaap is niks. Maar om op een zondagmiddag te gaan typen, jy skrik laat middag wakker. Denk dus maandagochtend, denk jy is laat vir werk, trek jou werkskleren aan. As jy kostblik soek, dan sê hulle, waar ga jy heen? Dis zondag. Nee, kijk, ek sal so my pikblik aangeen.
4: Pet en Johnny, ek het al so op een slaaphandel dat ek verkeerde kostbak gegryp het die ochend. Toe ek tea time my bak by die week opmaak, nou moet jy weet, ons moest die ijskrim bakke wat ons het. Toe sit die bak, moet nie wasgoedpennetjes in.
0: Ek wil so sê. Nou ja, om wie? Ek het vanavond lis om vir jy en Mr. M Dani Pelana te hou, man. En vir Jolandi, Dani Rio Hotel en Elsies, ek het lus om julle daar te hou.

0: Afrikaans, ons is 13 minuut oor 9 en ons gaan voort met die program tot en met 10 uur. As jy intussen by ons aangesluit het, hartlike welkom en diegene wat al reeds van 8 uur af met ons is. Ons hoop julle geniet die program. Ons nommer in die atelier net weer eens is 044-884-0831 en stuur gerust vir ons op WhatsApp by 060-505-2693.
1: Ons is maar happy voor een goede. Ja, voor die hoenen nog krijg dat ons. Het komt niet mee dat. Kijk, ik was normaal een vorige mannetje. Ja, ik kon daar niet plaatsen. Zo, ons is maar happy voor een goede. Ja, voor die hoenen nog krijg dat ons al op. Ons leven die hoenen, die moet beginnen krijgen. Zo die anderen kan opstaan. Zo vroeg het ons opgestaan. Nou, op dit ding hoor nou, ik was nou maar gewoon klonkie, man. Nou ja, met die oma gaan ja, papi plaas en zo. En nou, ik was die oudje wat nou die beste nog gaan halen, zogens. 5 uur, want ik was aan die velders. En dan gaan halen, want 6 uur, dan ons nu beginnen melk. Toen had ik die melk ons nog niet aan. Melk ons nog niet aan. Gaan we nou maar nog goed. Dan moest die vol en zo. Maar later heeft die boeren een paar rente gemaakt. En toen kan hij nog gewoon van die machine kop. Die vier pijpen wat je aansteekt en hoe ging je mee aan zo te trekken. Ja, baie excited, want dan hoef ik niet zo hard te werken. Ik zet dit voor mijn machine in. Maar nou, ik is nog wel nog zelf als een ook kind, man. Ik is nog ook kind. Ik zet voor machine in. Ja, machine werkt mooi en goed is. En dan wacht ik nog maar. Ja, wacht ik nog wat tot de IBC nog leeg getrekt is. Maar weet je, dan die in ochtend moest dan. Machine die ingezet, pijpjes trek. Mijn genade. Ga zit achter die beest en wacht. Jong, maar met eens. Toen voel ik dat die skop iets mee, jong. Kijk, jij beest skop mee. Want mijn kop klapt in mijn muur. Katoar. Wie, ik krijg zo groot. Want ik moest nog geslapen. Maar ik is al hier in die werk. Een kind. Toen skop hij beest mee wakker. Wakker, want toen trek ik nog al die bloed uit met die beest en niet meer melkje. Ja, en daar had ik ook geleerd, moet je slapen op je werkje. Wees maar wakker hoor. Mooi aan allemaal, bye bye.
0: Daar zijn baie dankie. Het is daarmee lekker, je slaap niet wakker geskopt wordt.
2: dan zijn rare, hij niet om Piet, ik vraag me niet, hij stel op je radio. Kom aan Piet, die party time is zoek jou. Kom met jou jokes, zijn rare. Goeienavond, Jelle, Johnny, gaat het goed? Lang was van Koosie gehoor, goed allemaal wat ingeskakeld is. Jelle met de gesene aan te en rij veilig terug.
3: Toen ik nog nachtschof gewerkt het, ne, en het altijd met broodblik ooral samen gedraaid die job wat ik moet weer. So in kies ek krijg een plek wat ek een eeltje kan vang, dan sit ek my kosblik op my skoot, en daar vat ek een knikkie. Ek hoor net een stem, maar het klink soos die voormanse stem. Ja, lekker uitgevang, ne? En ek maak my oor starig eens oop, en ek maak my kruis voor my boos, en ek sê amen, en ek maak my blik oop.
2: Manne, julle wil nie worry, die versoeken moet gaan, vir pastoor. Snij die mense af, ons gaan dan al onze versoeken hier stuur, as dit is wat julle wil hee. Kijk, ons laat ons die dreigie, Johnny. Hou dit so, Pet en Johnny, lekker mix. Naand, Pet en Johnny, speel vir die ouwe een mooi song. Partytime, goeie naand.
4: Naand, is Lente weer.
2: Hey, Lente. Ek
4: wil graag met hee, om Pet en moet vir my as a blister. For my second, everybody song still get more of a lucky. Make for a vast hour of bed in the woodcap, a lengthy sukanach.
2: Mm-hmm. Nou ja, so van Sarah werd gepraat. Kijk, hoe kom sy dier? Sy sê, gooi na een PNG en partytime siblings, verslapen ze aan de story. Alles loopt verkeerd. Ek is al langs die pad herinner dat ek hier my tanden in my mond het. Ek giet hoe sommer my sak vir die vrou en hart loop terug. Kom voor die deur en besef die sleutel is in die sak. Net daar besluit ek is laat. ek stadig terug gestap, sak gevat in die hoofgebel en gesê ek sal later inkom. By weer gewas, koffie gedrink, op my tyd gerook en later rustig skool toe gestap. Jou dag verloop maar net nie soos dit moet nie, sê Sarabeth. Hello DJ, ok, ja DJ Stone, die boodskapie, ongelukkig ou maat. Ek gaan my nie laat slaan vanaand hier dier die luisteraars nie. Nou ja Johnny, kom ons kry weer die manne wat nou wil sitte slaap, weer so 'n bietjie wakker.

0: Goeienaand, goeienaand, dat is Koosie. Ek is vanavond hier by Harten, by Bos vanavond. Ek kyk een bykie hier, vir die aand. Morgen moet ek weer gaan werk by Vleesbaai. Ek heb welke aand heen, he. Ik wil vir allemaal goeienaand sê daar by Dani Atelier, en die wat ingeskakel is hoor.
1: Dankie.
0: Veiligheid terug, huis toe vanavond hoor. Bye.
1: Dankie Koosie, jy moet mooi bly hoor.
2: Koosie jong, asseblief. Hulle sê die slange loop los aan Martin Bosrol.
1: Hey. Goeienaand manne, ek luister maar baie lekker. En Sophie Furnell is ook ingeskakel. Sy kan altijd so lekker lag op maandag by die klub en vra, het julle partytime geluister. Mooi aan het allemaal veilig reis, so sê MK. So ja, ook lekker om van hulle te hoor.
3: Naand Pet en Johnny, ek het hier vriend die so, ja nee, ons het weer lang pad geweest en weet wat, nee. Wie ek ga hem zomaar naar die, zomaar die broekkak, jong. Ja, nee, hij is hier bij, ik niet.
1: Ja,
2: nee, het heimtje was door bij je ongevraagd geweest. En ons het om als een onmiddellijk gesnijd
1: ja,
2: aan
1: nee,
2: die timers.
1: Ja, nee.
4: Mensen, ik heb er gezegd voor die verslapers, ne? Want het werkt voor mij. Vergeet van dat je kan verslapen. Je gaat lemmers nou vanavond en je weet mijn morgen wat gaan weer. Maar niet op een alarm staat maken. Jij biedt je alarm, want ik bied mijn alarm elke keer. Ik stel eens mijn alarm om op te staan. Want ik is nu al zo gewoond. Ik moet gaan weer. Zo, die mensen wat verslaat. Dat is mensen wat dank, alle moet niet gaan werken. Die beste ding is, gaan slapen net en staan morgen op, wanneer je dit moet zijn, wil je moet opstaan. Vergeet van alarms, man. Dus alarm is zoals nou, deze dag van voornen. Je moet niet aan. Eerst kijk op je voorn, wie ze, wat en bla bla bla. Vergeet van eigen. Je gaat slapen en je staat je gevoel niet op. En dat is dat.
2: Waar het dan voor je hand? Waar dit dan goeie naand? Waar dit dan, hallo?
5: Ah, ik heb goeie naand!
2: Goeie naand!
5: Ik neem voor Abbekoosie daarvoor Vleesbaai ingeskakeld. Bye, liefde! Ja, ze zijn er van.
2: Bye bye voor Koosie!
1: Koosie, Jolandi zei, ik moet op om het spot, John. Ik weet niet wat ik gezien.
6: Ek hoor die man wat hier gepraat is zo van die verkeerde blik gevat, die pinnetje blik, hoe dank je sy kos. Eén ochtend het ek my so verslaap, lekker gekeur die vorige nacht. Man, die ochtend kreeg my man, gaan jy aan die werk doen nie? Kijk en ek spring daar op, ek vat het verkleven en ek trek aan. Weet jy, ek kom hier by die werk, want val nog al 4 in die ochtend. Ek kom hier 6 uur die weg, ek voel maar wat bly my onderbroek so afval, hy bly afval, dan trek ek hom maar weer op, dan gaan ek maar weer aan. Dit is net so rik en dan val die onderbroek weer af, en later dan weer, ek sal gaan kyk wat gaan hier aan. Het ek dan so skielik maag geraak hier oor die nacht, want wat is dan nou met die onderbroek? Johnny, Bek, hier wil ek die leen vertel, toe ek gaan kyk in die badkamer, toe sien ek hier papa's onderbroek hier aangetrek. Toen ik mijn paas onderbroekje aangetrek in plaats van mijn paas, mijn extra laat, ik is mijn smoot. Ja, zo lekker me slapen mooi.
1: Wie Johnny nou die oudelijkste van alles is, je kan van niemand zien op die stadion. Heer hij ook dan nou in zijn slaap gepraat, om wakker geskrik, dan partytime, ik leef maar geen man 3 rooi kaarten, recht af.
2: Dankie,
7: Leiwag. Peter en Johnny, ja, nee, ek meld net weer aan. Ek sit nou om die tafel, maar ons nou allemaal gaan iets hier geniet, maar Lindy het weer teruggekom naar my toe nie, want ek wil ons Lindy uitgesloten met die airtime, maar ja, Lindy en my vrou sê, wat ek ook moet sê, net aanmeld, nee, gaan we Lindy airtime uitgesloten, maar my vrou sê, sy is bitter, maar sien aan vir julle, Pet en Johnny, dankie.
2: Ja, baie dankie Kavooks. Ons gaan hom nou, ons sal hom nou gaan ons hom vir jou stuur. Wees net 'n bietjie geduldig of vinnig.
1: Ja, maar ek dink ons kan sommer ons slot nou doen, Johnny.
2: Yes, en dan stuur ons hom vir hom, nee. Ja, luisteraars, ons is by ons simpatie slot. En dit is ons tyd geleef hier, ons 'n paar minute wat ons wy aan ons party timers wat verlies gelei het aan 'n familielid, vriend, kollega, kennis, en dan ook hulle wat nou miskien miskien nou net so pas slegte nuus gekry het. Ons dink aan julle, ons ken julle nie by die gesig nie, ons ken julle nie by die naam nie, maar ons ken julle by die stem. Julle kan ken ons by die stem. En ons het al regtig soos een groot familie geword. So ons dink aan julle, ons voel het saam met julle, en ons wy hierdie paar minute deur middel van 'n lied wat ons speel, om net vir julle te sê, ons is met julle en ons dink aan julle, en ons dra ook julle pyn en julle hartseer.
1: Ja nee Johnny, dan vir Leoni, daar in Rosemore, dat is nou Leoni van Bravik. Sy sister is in die week oorlede, Agnes Buys, alom bekend as Meitjie. Ons wil net vir julle sê, voel julle allemaal daar sê, sterkte, maar ons dank aan julle. En ja, ons hoop dat die reëlings wat getref word hierdie week, dat alles vlot sal verloop. Johnny, ek het vanavond speciaal.
2: Net voor dit, Piet, wil ek net daar van my familie in Mosselbaai ook sê. Van my familie daar in Mosselbaai ook sê, Liesel en die kinders en die Breë familie. Sterkte daar. Ons hoop dat julle vertroosting sal vind. Ons het ook my neef vandag mos nou te rustig gelê. Dat julle vertroosting sal vind. En onthou net, God is alleen die groot trooster. En bly maar gekniel by sy voete.
1: Ja, Johnny, gewoonlik as daar iemand te sterwe kom en dan daarna begin die vermisting mos. En dan vraag mens gewoonlik die vraag wat Leon Rijms vraag. How do I live without you?

0: Nou ja, goeienaand Cooper, hy sê naand party time, dankie, mooi lied. Baie dankie vir die sympathie slot, sê. Goeienaand Pet en Johnny, ek en my kleinseen Damien is ingeskakel en luister na die program, sê Percy, daar in Blanco. Nou ja, Johnny, ek weet nie, wie kan onthou wie Percy in Blanco is nie.
1: Dis moes, wat sê Annie se naam?
0: Dis nou Perry van Perry Uri.
1: Van Uri.
0: Dis hy. Hulle is ingeskakel.
2: Ja, Pet en Johnny, ek wil ook net vanavond vir die eerste keer gedachte instuur vir collega van ons. Iemand wat ek gewoon moet daar wat samen ons gewerkt het. Jammer, maar ek kan ook nie bedacht wat je begrafenis geweest, die oom Seppie. Is al wat ik ons kind, ek ken hem als oom Seppie. Hij heeft ook jarenlang samen die mens gewerkt voor wie ik nou werk. En hulle die oom ook verdacht te rustig alleen. En ek wil net daar was ek kinders sterre te wens met die verlies van hulle pa en soos ek gehoor het, oom Seppie was een goeie, hy was een baie goeie, hy het alle jare van sy leven gewen aan die mense vir wie hy gewerk het en hy was al afgetree, hy het al afgetree en het weer teruggekom, hy het hem weer gevaar en het een goeie dienst gelever, ek het seker so 2 jaar samen om gewerkt en hij is ook oorleden, maar sterkte daar aan die familie van hem Seppie. Ik denk een van zijn dochters, zijn naam is Nadine of iets voor zij, maar het, ik hoop dat ik lang zo vergeet zoals iets voor zij, maar voor oom Seppie's familie wil ik net sterkte zijn. Baie dankie, Johnny.
1: Asse, baie dankie, Estia.
3: Ek het een dag toevallig in een parking area opgetrek wat een karwag sit in slaap. Ek maak my bezigheid klaar, ek kom terug, hy slaap nog altyd, maar nou staan ek by die kar, ek staan, hy skrik wakker toe in my sien, toe sê hy net so, Bossie, ek het mooi na jou kar gekyk hoor. Ek sê, jy sit aan die hele tyd hier in slaap, maar in elk geval, dis ook nie my kar. Ek het al een keer geslaap op party time, joh. Ek skrik 10 minuten voor die program klaar, maar wakker. Maar ek sê vir julle, toes die huis die makkaat, toe moet hulle my, toes ek onkeerbaar kwaad, ek sê julle kan my moes lang kou wakker gemaakt.
0: Nou ja, Johnny, nacht sê, julle is nou eenmaal priceless. Dankie nacht vir die.
4: Hallo Mr. Pet en Johnny, man, ek gou vir julle die ware straatjie vertel. Luister, met die loadshedding is het mos nou donker in die oggende wanneer jy moet opstaan en werk toe gaan. Nou het jy mos nou maar die flitslampie goede. Nou trek ek 2 swart skoene aan. Kom by die, want dis mis nou maar een lampie waarmee jy werk. Loadshedding. Krag is af, jy staan mis nou al 6 uur op. Donker. Nou kom ek by die werk, en hier sê die kinders vir my, meneer het 2 ompaar swart skoene. En ek denk wel, meneer kan ook nie sy naam laat val. En hy mag ook die leens vertel, want dan gaan die kinders om hy weer glo nie. Hy moet die waarheid praat. Ek sê, ja, my sien, meneer het nog so paar by die huis. So dit was toe die waarheid. Een geseende aantje vir julle verder.
1: Ons groot vriend, baie dankie daar so en groete daar aan die Vries familie, groete aan ieder jou. Want hy is nou een lekker eniekie daar.
0: Julle laat my denk aan winter. Johnny V, dis nou soos vrijdag stap ek daar voorbij jou winkel, skoene winkel. Daar is altyd iemand in die deur met een box met die skoene op.
1: Dit is soos jy om die draai kom by die apteek.
0: Dis hy. En nou, hulle praat ons, dan moet allemaal wat voorbij kom. En toe ek nou voorbij kom, toe sê die over my, sir,
1: special.
0: Special. Buy one, get one free. Nou kyk ek om, ek sê, what are you saying? buy one shoe, get the other shoe free. Ja, die party time, die enetjie, ek kan nie die boodskap nie lees nie, ek gaan my nie laat slaan vanavond hier in die atelier nie, so, ja. Hy praat van een begrafenis, Johnny.
1: Ons gaan maar nie daar nie, want jy weet, hier in die atelier is het pik donker, jong. Ons pik zwart in die atelier, ons gaan maar nou nie daar nie.
0: Asse,

0: Ja, en Piet, ek bleef daar vir Mr. Afrika sê, nee, brother, draai goed met trots. Draai goed met trots, want ek draai myne met trots, brother. Maar dit is hoe ver ons kan gaan. Ons kan nie verder as daai gaan nie, want jy weet, een man moet nog in die straat loop.
1: Dan sê Serabit, lekker jelle. Non to beat, maak het so my heel nacht saak, sê sê. En dan, daar is een oproepie.
0: Paritam, goeienavond.
2: Goeienavond, ek kik. Morgen kertje, baie dankie vir julle mooie muziek hoor. Ja, sê. Ja, sê, Xander van die Popper, Albertine, bye-bye.
1: Weer eens, baie dankie vir die knipers, ek het nou my biscuit geskit met kerke en alweer eens teruggevat in die misvloer toe klap luister by Johnny.
0: Jee!
1: Ek luister julle program tot het klare slaap voor dit nie uit is nie. Nee, dankie vir julle mooi program. Ek het julle muziek geniet na een veilige reis terug. Reis toe vir julle Pet en Johnny, so sê Anna, baie dankie. Iemand sê net, maak het aan. Na het meneer en alle luisteraars mooi aan Mr. Hansie, die vader na functie die rest wil nog gaan keier, moet onthou dis morgen kerk. As slaap een ziekte was, dan was hy lang al dood, en was slaapgras, dan was hy lang al hierdie beest. Dankie, veilig huisdoerij julle twee, dankie Jolande, vir die eniekie.
3: Goeienaand my twee lewe. Ja, die kerels verslaap hem ook die ochend en van hastigheid maak en het die eenskoense veters vas op pad werk toe en ek kom daar by die werk aan en vraag die een collega, hoe kom het jy nou net jou eenskoense veters vastgemaak? Hy sê ja, op die boks het gestaan Taiwan.
0: Hy moes die skoene gekoop het by Timbuktu.
1: Yes.
4: Goeienaand, Piet en Johnny. Baie dankie vir die lekker muziek. En al en wat die vioor, ek het my totaal verslaap. Brader, julle sal nie weet, ek het my verslaap, ham nik skool toe gaan, na my jy weet. My ouwers het moet my gespeel, hulle het ook dong, al moet ek ook 2 minuut. Dan moes ek aan. Ek moes aan. Dan moet ek hy kruisie maak. Jy weet maar wat het kruisie bedoel ek. Hy wonderlijke kruis. Dis moes die snaakse kruis wat die mens hy tyd maak. Maar nou ja, dis een van hy daar, John.
1: Baba,
4: hy. Pet, mens moet my hy goed te oog kom, jong. Een mooie geseende aand vir julle, ne?
1: Dankie.
4: Goeienaand, Piet Johnny. Luister baie lekker in julle program. Baie dankie. Kijk, ek het my al verslaap.
1: Oké, daar ene keer het ons gehad. Ingeskakel vanaf vermakelijkheid schoolkop. Ek skuif om te lekker op julle muziek. Ek alleen, dit is te lekker, Piet en Johnny. Julle laat sommer my voete jak, Elmerie van vermakelijkheid schoolkop, en Pet, ek verjaar vrijdag 28ste en so jylle moet mevrou vermakelijkheid schoolkop sy verjaarsdag onthou in volgende weekse program, geseende aand vir allemaal.
5: Dankie, Pet en Johnny, dankie, ek het Lindsay sy nummer gekry. Ek gaan nou maar private, nee, ek gaan nie goed, die goed op die lucht doen nie, maar julle weet maar so, ons pui moet ook maar nie, is nou dinsdag nou maar ek gaan nou maar private, ek gaan nie op die lucht doen nie, maar Lindsay, ek gaan nou uitsloot, Lindsay.
1: Ja, nee.
6: Goeienaand, mannen, ek wil net sê, hulle mannen moet er een aandeed en dankie vir een wonderlijke fantastische program en sien mekaar maar volgende week in Wiel Saturdag. En jylle ook manne, jylle wil slaapie voor jylle is toch aan nie, ne?
1: Dankie,
0: ons gaan definitief nie.
1: Piet en Jory, baie dankie vir die slapeloze aand, veilige huis toe en een geseende week aan jylle en die familie. Johnny, ek wonder net so vir oulaas.
0: Ga jy gou weer?
1: Net so vir oulaas.
0: Net so liggies.
1: So tot so.
0: Mm.